Kan ik laat daar gezo goed leid hier die la. Zo zo fin lulram eng sak ani. Tu na zan in lung len hun kan lan nu nu ber tan zo an lan nun kengan ka hai mo lauti la sak ilonga thang u.